0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: King Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
2: Kink Distortion. Kink.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Check out.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Welkom. Dit is King. Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Maaike Harrens en iedere werkdag los ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze! In een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.
17: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
16: Kink.
18: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
19: Oh, kriebel, kriebel, krap, krap. Oh, hebben jullie daar ook zo'n last van? De hele nacht last van muggen. Denk je er eentje te hebben?
9: Een hele goede morgen.
19: Ah, goedemorgen, lieve metalheads. Metalvrienden. Muggen. Vreselijk. Ik heb een enorme vijver achter in mijn tuin. En dan vinden muggen het heel leuk om daarin te verblijven. Want er zit geen pomp in. Het is gewoon een natuurlijke vijver met wat kikkertjes en salamandertjes en dat soort dingen. Maar dat betekent wel dat ik dus ook heel veel last heb van muggen. En ik kan me helemaal een ongeluk. Dat is niet normaal. Maar goed, het is donderdag, het is 2 juli. We zijn er weer tot 9 uur keihard in de ochtend op King Distortion. En we beginnen iedere dag met een band die ergens in het land optreedt. En vandaag gaan we ons de pijlen richten op Hengelo. Want daar in The Innocent, daar spelen vanavond Igotag, Wake of Humanity en Curse Lifter. En van die laatste Curse Lifter, daarvan hoor je nu The Blade.
17: Keihard in de ochtend met Mike Arndt, King Distortion.

Metallica en Creeping Death. Keihard in de ochtend. King Distortion. Ik sloot gisteren af met The Unforgiven 3 van Metallica. En dus ik dacht vandaag, nou, dat moet ik even rechtzetten. Laat ik vandaag beginnen met een van die classics. Creeping Death. Een band die trouwens in, was het februari, optrad als support van Alter Bridge. Gaat binnenkort op een headline tour. En is op 29 november in Tilburg te zien. Ik heb het over Seven Dust. Dit is One.

Misschien bouwen ze daar gevangenis voor zichzelf, want ze zijn wel een beetje stout geweest. System of a Down in Prison. En waarom zijn ze een beetje stout geweest? Nou, ze zijn sinds jaren weer aan het toeren door Europa. En dat doen ze komende zomer samen met Queens of the Stone Age en Acid Bath. Maar niet in Nederland. Hoe halen ze het in hun hoofd? Dichtstbijzijnde optreden is denk ik 10 juli, Düsseldorf. Vanavond en 4 juli, dat is zaterdag, dan zijn ze in Parijs. Daar kun je ook nog naartoe. Zometeen in King Distortion. Niet in King Distortion. In Keihard in de Ochtend. King Distortion. Skid Row heb ik voor je klaarstaan. 18 Alive. En ik mag ook Mastodon Your Ghost Again voor je draaien. Maar eerst Bruce Dickinson en Rain on the Graves.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën. Voel mij
8: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

eerste single die is gereleased. Dat is ook geen Nederlandse. Uitgebracht, dat wel. Van een nieuw album van Mastodon. Het gaat waarschijnlijk heten Poisonous Weapons. Dat is gemeld door meerdere muzieknieuwsbronnen. Nog niet officieel bevestigd door de band. En de nieuwe album, ik heb er ongelooflijk veel zin in, komt dit jaar nog uit. En over nieuw werk gesproken. Five Finger Death Punch heeft ook een hele nieuwe single. De Oppresso Liber. Oftewel, bevrijd van onderdrukking. Het is namelijk Latijn. Misschien moeten we die single maar eens morgen gaan draaien. Vandaag doen we dit nog even met deze Trouble.

Pantera, Cemetery Gates. Zometeen om 8 uur, of net na 8 uur, heb ik Halloween voor je. This is Tokyo. En zo dadelijk Falling in Reverse. The Drug in Me is You. En ik ga over een paar minuten bellen met mijn oude vriend Metal Wim. Lang niet meer gesproken. En eerst nog even Liar. El Niño. Keihard in de ochtend.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
10: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.
18: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
17: Kink.
19: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

zeggen duidelijk wie ze zijn, mocht je dat nog niet in de gaten hebben. Rammstein wilt ihr das Bett in Flammen sehen. Ik ga zo dadelijk bellen met mijn goede oude vriend Metal Wim. En tot die tijd nog muziek uit de oude doos. Evil, Merciful Fate.

Castle upon Tyne. Het was vooral heel kleinschalig. Maximaal ongeveer 300 man was daar. Eén podium waar alle artiesten hun show opvoerden. En waar ze ook hun eigen spullen konden verkopen, aanbieden. Maar het mooie was dat Brofest voor elkaar kreeg dat heel veel oude bands daar opnieuw bij elkaar gekomen zijn. Speciaal voor Brofest. Het werd internationaal bekend. Het was een heel intiem festivaletje waarbij de bezoekers en de artiesten lekker door elkaar heen door de hal liepen. En iedereen was aanspreekbaar. En dat was wel heel mooi, want ik heb daar tal van artiesten ontmoet. Een aantal hebben we al genoemd in de avondje of de middagshows die Mike eerst deed. Een aantal ga ik noemen in de komende weken. Daarom wil ik het belang voor mij en voor deze column van Brofest aanhalen. Voor mij de meest aansprekende niet-muzikanten die ik daar ontmoet heb, zijn twee mensen. Eén is een Nederlander, Jaap Wagemaker. Een van de hoge heren bij het kleine labeltje Nuclear Blast. En de andere is een Rodney Dunsmore. Hij is een man uit Houston. En zijn beroep is eigenlijk dat hij merchandise drukt. T-shirts en zo. Voor grote artiesten, kleine artiesten. Mooi was, het is een hele markante man. Maar wat hij ook deed, vanaf het moment dat ik hem zie, hij had elk jaar had hij een shirt bij van Brofest. Dat hij zelf ontworpen had.

0: En die was mooier dan het origineel. Die heb ik ook allemaal gekocht toen. Die vonden ook gretig aftrek. Die waren meestal zo verkocht. En het mooiste van mij vond hij dat ik elke keer een shirt aan had dat hij niet verwachtte. Ik had andere shirts aan dan iedereen anders. Ander opmerkelijk feit is hey, de artiesten stonden zelf dingen te komen. Er waren natuurlijk platenmarkt bij. Eén daarvan was High Roller Records. Kennen we allemaal uit Duitsland. Brengt veel uit. Brengt ook heel veel oud materiaal opnieuw uit. We hebben Spartan Warrior hebben we een keer gehad. Daar hebben ze Steel & Chains vanuit gebracht. Maar in 2014 bij Brofest 2 was er een heel jong, piepjong bandje uit Preston in Lancashire. Heette Ascalon. Die zette daar een show neer, jongen. Oei, dat was even lekker. Dat viel de mensen van de platenmaatschappij ook nogal op. En ze hadden demo's bij en EP's. Demo's waren cd'tjes, maar de EP's was een verzamelaar waar ze op stonden. Die heeft High Roller Records in één koop opgekocht van de band. Zo van, oep, en die zijn ze nog altijd meer geld gaan verkopen. Ik was gelukkig zo snel om hem al in mijn handen te hebben voordat zij eraan kwamen, dus ik heb hem voor de goede prijs gekocht. Ik ben naar de rand gewoon met die jongens in gesprek geraakt. Echt piepjonge hondjes. Ik was vooral bevriend met de gitarist Chris Marsh. Die is in 2022 uit de band gestapt. Want de band bestaat nog steeds. En heeft vorig jaar zelfs nog een cd uitgebracht. Een hele leuke band. Het mooie is, als je zo'n band voor de eerste keer ziet en ze maken zo'n indruk, dan hoop je daar meer van te zien. Ik ben ze naar de rand alleen maar tegengekomen op podia in Engeland en helaas zijn ze daar niet bovenuit gekomen. Maar daarom wil ik nu hun even de kans geven om iets te laten horen en heb ik gekozen van de demo, want die heb ik, het nummer Steel Knights. Dus bij deze Ascalon met Steel Knights.
1: Dankjewel Wim, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

Within Temptation en Ice Queen. Ik weet het nog goed. Ergens in de jaren 90. Je had zo'n muziekkanaal. Music Box of zo. Iets dergelijks. Dan kon je naartoe bellen. En dan kon je die plaat aanvragen. Nou, dat deden wij en masse. En daardoor werd het onder andere natuurlijk ook door mij een enorme hit. Within Temptation dus een Ice Queen. Zo dadelijk Black Veil Brides op King Distortion. In Keihard in de Ochtend en Bleeders. Maar nu eerst uit de categorie altijd goed. Slayer en Repentless.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.

0: Ik moet zeggen, hun album Vindicate heeft mij echt keihard gepakt. En dit was Bleeders van Black Veil Brides. Tijd geworden voor het weerbericht in Keihard in de ochtend. Vandaag kunnen er enkele buien vallen, zo links en rechts. De maximumtemperatuur die ligt rond de 22 graden, zo landelijk. Er waait een zwakke tot matige wind. Het zal iets frisser aanvoelen dan gisteren. En vooral in de ochtend en avond. En het is handig, mocht je even naar buiten gaan, om een paraplu mee te nemen. Maar dat is allemaal wel leuk. Maar jullie willen natuurlijk weten wat op dit moment de exacte hondenuitlaattemperatuur is. Want je moet nog even naar buiten met je hondje. En daarom hebben wij koffiejuffrouw Daphne gevraagd om naar het dak te gaan van de Kink Studios. Want daar staat de enige echte keihard in de ochtend weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: Keihard in de ochtend met Mike Arns, King Distortion.

Bleed It Out van Linkin Park op King Distortion. Daarvoor Dragon Force, Doega met de gitaar. Als ik altijd zie hoe Herman Lee ermee gooit. Doomsday Party was dat. En dit is Behemoth. King Distortion, keihard in de ochtend. En

my god. Behemoth op King Distortion. Keihard in de ochtend. En dan zit de aflevering van donderdag 2 juli er alweer op. Time flies when you're having fun. Morgen nog meer fun. De vrijdagsaflevering van Keihard in de ochtend. En dan sluiten we de hele week af met een echte partyknaller. Een plaat, als jij in de metalkroeg staat van het weekend, dat de hele kroeg uit zijn dak gaat. Die plaat wil ik weten. Ik wil van jou weten welke plaat de favoriete plaat is dat het dak eraf gaat in jouw metalkroeg. Laat het weten via Keihard in de Ochtend hotline 0635665392. 0635665392. En dan sluiten we op die manier de week af met de allerlekkerste metalkroeg party knaller. Nou, dat is wat. Vanmiddag hebben we natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Björns Betonuur. Rond 4 uur, niet rond, om 4 uur op King Distortion. Tot die tijd draait Cas de allerlekkerste metal en rock voor jou op King Distortion. Zoals we dat 24/7 a day doen. En wat gaan we nog draaien voor je? Ik mag Soulwork voor je draaien en Distortion Sleep. Tot morgen!

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk. Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Kink. You gotta recognize. Distortion.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: We gaan een tandje goedkoper. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
0: Kink. Distortion.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
23: Welkom. Dit is Kink Distortion.
24: Kink Distortion. Everything loud.
23: Distortion.
24: Check it out.
23: Kink. 1, 2, 3.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
3: Doei.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar...

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Oh, ja, die zijn vaak. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: King. Distortion.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Voel me zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bart in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kink.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Zo!
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel-Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: King, you gotta recognize Distortion.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk. King.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
5: Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: King, Distortion.

0: Distortion.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Niet liggen. Lidl.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.
5: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur, hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Every Dog Has Its Day. Ik ga hem straks weer helemaal aan je uitleggen, maar eerst van de plaat Wolverine Blues is it entombed met de titeltrack. Oftewel Wolverine Blues, hier bij Kink Distortion.

0: Motion.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Jeroen's Betonnen Uur hier bij King Distortion. Je hoort dus juist Entombed met Wolverine Blues. Een plaat die, gerust toch destijds wel wat, wat ogen deed draaien, zou je kunnen zeggen. Ze kwamen natuurlijk veel eerder uit met de Left Hand Path plaat, die toch echt een oldschool death metal plaat had. En hiermee ging ze al een klein beetje richting die death and roll vibe die ze uiteindelijk later zo geperfectioneerd hebben, zou je kunnen zeggen. De festivals liggen weer achter mij. Althans, komend weekend nog één dagje naar Werchter. En het is, dat zal je wellicht verbazen, niet de dag dat Blood Incantation daar staat. Nee, ik kreeg de mogelijkheid om komende zondag weer even een stukje The Cure te gaan kijken. En dat is een act die ik nog nooit heb gezien. Dus die wil ik er even een keertje meepakken. Even kijken. Vandaag in de radioshow speciaal voor jullie. Uiteraard die rare titel. Every Dog Has Its Day. Ik ga hem straks uitgebreid aan je uitleggen. En uiteraard ga ik ook gewoon muziek draaien. Muziek van onder andere de Weekly Pit van deze week. Oftewel Green Lung. Voor de rest komt Bring Me The Horizon voorbij. Harsh Realms ga ik draaien. Ik heb wederom een track van de Metal Factory studenten uit Eindhoven. Body Count komt voorbij. Sayas, Zeitwende, Iron Maiden, Obscura. En ik heb nog een oudje van 42 jaar oud. En dan denk je, 42 jaar oud? Ja, 42 jaar oud. Deze plaat heb ik het namelijk over. Van Ronnie James Dio. Met de band Dio. De plaat heet The Last in Line. En hij verscheen exact 42 jaar geleden. En daar staat onder andere deze track op. De titeltrack van deze plaat, The Last in Line. Hier, nu, bij Bjorn's Betonuur op King Distortion. Dit is Ronnie James.

Als ik nou tegen je zeg dat dit de nieuwe track is van Bring Me The Horizon, geloof je me dan? Of denk je dat er misschien ergens een typfout is in de titel en dat ze die hebben aangepast? Nee, het is echt de nieuwe track van Bring Me The Horizon. Hij staat op de opnieuw opgenomen plaat Count Your Blessings, die de band 20 jaar geleden al uitbracht. En deze track is daar dus als extra track aan toegevoegd. Natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat de fans ook deze plaat natuurlijk weer gaan kopen. Maar het leuke is dat ze daarmee ook laten zien nog steeds in staat te zijn om gewoon een track met ballen te schrijven. En dat vind ik al te goed teken. Want laten we zeggen dat de laatste platen van Bring Me The Horizon gewoon niet aan mij besteed zijn. Zo simpel is het gewoon. Maar tof dat het deze track er toch even zo naar boven komt. Ik hoop dat, dat we dit over een paar jaar, laten we zeggen, jaartje of 25, ook gewoon kunnen zeggen van de heren van Green Lung. Dat ze nog steeds terug kunnen grijpen naar die oude tijd die ze ooit hadden. De nieuwe plaat Necropolitan moet in september gaan verschijnen. En de nieuwe single die afgelopen week verscheen, toont een iets andere kant van de band. Een kant die we hier bij King Distortion eigenlijk wel enorm tof vinden. En daarom is de track ook uitgeroepen tot Weekly Pit van de week hier bij King Distortion. Necropolitan Line heet hij. En dit is hem dus, de nieuwe track van Green Lung, die wij bestempeld hebben tot Weekly Pit van de week hier bij King Distortion.

De weekly pit van deze week, Necropolitan Line van Green Lung. De titel van vandaag, Every Dog Has Its Day, dat verwijst eigenlijk wat mij betreft naar een speciale compilatieplaat die uitgekomen. Die is toevallig gisteren online verschenen. Het leuke namelijk aan die plaat is dat het is een compilatieplaat van Big Dog Recordings. En Big Dog Recordings is een studio, een recording studio in Antwerpen. En daar hebben een heleboel Nederlandse punkbands. Denk aan Camp High Game, denk aan Mayleaf, Tim van Tol, Saint Plaster, Anti-Lectual. Die hebben allemaal platen opgenomen. En die studio die bestaat inmiddels 10 jaar. Dus heeft de man achter Big Dog Recordings, oftewel Tim van Doorn, heeft gedacht, weet je wat, laten we gewoon een compilatieplaat uitbrengen. Dat vind ik leuk. En daar staan dus tracks op van een Tusky, een Bad Wolf, Loud Love, Anti-Lectual, Saint Plaster, enzovoorts, enzovoorts. Het leuke is dat die tracks allemaal opgenomen zijn in de studio. Daar hebben ze in een weekend tijd hebben ze dan elke band 3 uur de tijd gegeven om die track op te nemen. En dan is het gewoon zwaar, dat is het. En het leuke vind ik dat dan de opbrengst daar van de verkoop van die plaat gaat dus naar Dog Rescue Greece. Oftewel, Every Dog Has Its Day. Dus het is wat dat betreft hopen dat elke hond in Griekenland, elke zwerfhond in Griekenland, dus ook de kans krijgt om een betere dag te hebben. Dat is eigenlijk het bruggetje naar de titel van vandaag. Maar waarom begin ik hierover? Nou, omdat ik onlangs werd benaderd door de heren van Harsh Realms, die ook hebben deelgenomen aan diezelfde pizza sessions. En daarvan hebben ze een nieuwe track opgenomen, die heet

0: Klokkenuur.
1: Zoals jullie weten supporten wij hier bij King Distortion menig Nederlandse band. We hebben straks na deze show Live en Puur, die een volledige studio tot hun beschikking hebben en daar met regelmaat een Nederlandse band laat spelen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de loodzware jongens die dat doen. En natuurlijk ik ook, want ik vind het enorm belangrijk dat we de lokale scene blijven supporten. Dat is een van de redenen dat ik net ook even Harsh Realms draai met hun nieuwe track Drowned in the Static. Maar onlangs kwam ook Sias uit met nieuw materiaal. Nieuwe EP, Life's Confinement. Een drietal tracks die daarop staan. 20 minuten lang. We Are the Parasites, In Solitude en ook deze. Van die nieuwe EP van Sias, Life's Confinement, is dit Heroes. Hier bij Joris Betonuur op Kink Distortion.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Dit is Kink.
9: This

Park werkstukje heb afgeleverd, is mijn mening. Maar ik ben wel benieuwd naar wat jouw mening is. Laat het gewoon eens even weten via de socials van King Distortion of Bjors op Tonduur. Slide even een DM'tje, zou ik kunnen zeggen, over deze track Math Metal van de Metal Factory studenten uit Eindhoven.

De studenten van de Metal Factory in Eindhoven. Je hoorde daarvan de Gent Metal Track. En ik ben wel even benieuwd wat jij van die track vond. Laat het mij gewoon voor de grapjes even weten via de socials. Over socials gesproken. Afgelopen maandag kon je op het hoofdkanaal van deze zender, oftewel van op de socials van Kink, een klein verslagje zien over Iron Maiden. Want daar was natuurlijk op het Live is Live Festival in Antwerpen. Daar stond de band en daar waren collega's van mij bij. En ik zag die beelden en toen dacht ik, oh, daar had ik toch eigenlijk stiekem ook gewoon bij willen zijn, hoor. Laten we wel wezen, shows van Iron Maiden, ze zijn vaak hetzelfde, maar het is gewoon altijd wel heel vet. En ik zat even terug te rekenen, de laatste keer dat ik ze gezien heb, is alweer een tijdje geleden. Ik denk een jaartje of twee, drie geleden. Dus het wordt gewoon ook gewoon weer tijd om aan mijn, laten we zeggen, drie, vierjaarlijkse portie Iron Maiden te komen. Maar toen zat ik even te denken, de band gaat natuurlijk deze zomer optreden op Napford.

grote terrein, waar onder andere ook Oasis een legendarische show heeft gegeven. En vandaag, of gisteren was dat, kwam het bericht naar buiten dat ze die show gaan filmen. En dat heeft er alles mee te maken dat de show die ze eigenlijk zouden filmen in Frankrijk, dat daar iets mis bij ging. Ze stonden namelijk in de La Défense Arena met ongeveer zo'n 30.000 man voor hun neus. En toen viel de stroom uit. En die stroom die is een hele tijd eruit geweest. Dus ja, ze kunnen eigenlijk niet zo heel erg veel. Ja, die beelden gaan ze voor een deel wel gebruiken, maar langer na niet allemaal. Dus was daar ineens het idee: hey, we hebben een groot evenement op Knapworth. Dat begint volgens mij op 11 juli. En dat is de tour, of dat is de show At Fest. En dat is een once-in-a-lifetime event. Dus weet je wat, laten we daar gewoon vooral de hele set dan gaan filmen. En als die dan toevallig een soort van pay-per-view, DVD-achtig iets uitkomt, dan zou het zomaar eens kunnen dat ik toch even aan ga schuiven. Want ik heb eigenlijk wel weer zin in een hele lekkere set van Iron Maiden. Het was zelfs zo erg dat ik even kort de setlist heb doorgenomen. En dan zag ik dat daar deze knijter ook alweer op staat. Het is tijd geleden dat ik hem gehoord heb. Dus reden te meer om te draaien. Iron Maiden van de plaat Killers, dit is Ratchet.

En met deze nieuwe track van Zeitwende van de plaat Echoes of Europe, I Am Revolution, zijn we aangekomen bij de laatste track van vandaag. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Björn's Betonuur hier bij King Distortion. Ik wijs je graag even op dat je tickets kunt winnen voor de show van Bodycount 8 augustus in de 013 te Tilburg. En dan ga ik een kleintje achteraan plakken, want ook Tilburg Metal Fest heeft een hele toffe editie, 18 juli. En daarvoor kun je ook tickets winnen via de socials van Björn's Betonuur. En daar staat onder andere Obscura. En die kun je nu nog even horen met Solaris. Dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Everything loud.
15: No alternative.

Ja, welkom vanuit de huiskamer van Studio Jotten. Dit is Live en Puur, het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En we zijn nog heel hard aan het bijkomen van Jeran R. We duiken toch speciaal voor jullie de studio in. En terwijl we op Jeran R een heerlijk menu aan bands hadden, kwamen we overal nergens bands tegen uit de Lage Landen. Dus dachten we, weet je wat, vandaag draaien we de bands die we tegenkwamen en een beetje extra. En we hebben vandaag ook voor jullie speciaal een ware primeur. En van wie dat is, dat horen jullie zo. Maar eerst trappen we af met het gevoel wat voor ons de afgelopen dagen heerste. Hier zijn Heide Roosjes met Ik Wil Mee.

0: Ja, en dat was Ik wil niks van heideroosjes. En ondertussen zijn wij nog eventjes bezig met de laatste dingen qua opbouw van onze studio. Want ja, als je een weekend lang op een festival bent, dan heb je alles ingepakt en moet alles ook weer uitgepakt worden. Maar ondertussen is onze gast van vandaag aangeschoven. Want we hebben heel eventjes iemand in de uitzending die met een hele toffe primeur voor ons komt. Welkom Hans. Even kijken. Ja, het microfoon is ook aan.
1: Ja, nog een keertje. Ja. Helemaal goed.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Want jij bent van Rising Rebellion.
1: En yes, nog steeds.
0: Ja, nog steeds, gelukkig maar. En we hebben natuurlijk al iets vaker in de studio gehad, maar ja, met recht. Want ja, er is weer wat nieuws volgens mij bij jullie.
1: Ja, maar vanavond komt onze nieuwe single uit.
0: Oh, wat ontzettend
2: leuk. Officieel morgen, maar het is vanavond natuurlijk.
0: Ja, wat tof. En ja, wat voor iets kunnen we... Ja, we gaan straks natuurlijk luisteren, maar wat voor iets is het geworden?
1: Goed, dat is een hele goede vraag. Ska!
0: Reggae!
1: Ja. Jij hebt hem al gehoord, hoor ik al. Nee, het is hetzelfde als wat we altijd al doen. Alleen, ja, het is nog weer een stapje meer een teamproces geworden. Qua schrijven met deze nieuwe nummer. Dus ja, het is 2.0, zeg maar. Even wat meer uitgewerkt, in mijn mening.
0: Terwijl jullie al een band zijn die ontzettend in detail treedt met alles en alles zo goed en strak mogelijk weer af te werken.
1: Ja, klopt. Maar ja, nu hebben we echt alles samen geschreven. Van de eerste plaat waren sommige nummers van mijn hand, sommige van Marijn, een paar samen. En nu is bijna alles wel samen in elkaar gezet. Dus ik vind dat wel, dat je dat wel kan horen.
3: En volgens mij van het eerste album waren er ook nog zelfs nummers van echt de beginperiode van dik 10 jaar geleden. Als
1: nou,
3: niet meer
1: ja,
3: was, toch?
1: Ik vond de eerste demo-opname en die kwam uit 2012.
0: Oh, zo.
3: 14 jaar geleden.
1: Klonk wel precies hetzelfde als hoe die nu op de plaat staat. Dus het is wel...
3: Oké, dat is op zich wel positief.
1: Ja, dat was alweer grappig.
3: Oh, maar dit is dus echt gewoon een team effort geweest van de band zoals het nu is.
1: Ja.
3: Ook helemaal vers opgenomen en alles.
1: Ja.
3: En is dat ook weer een opmars naar... Meer?
1: Ja, er komt nog meer aan. Oh. Hoe en wat, dat komt later naar buiten. Maar we gaan in ieder geval gewoon lekker door.
0: Dat is wel fijn om te horen.
3: Heel fijn.
0: En kunnen we dat dan toevallig ergens rond eind september gaan verwachten dat we nog weer iets nieuws gaan horen? Dan?
1: Ook.
0: Ook.
3: Ja, wat is er eind september nou ook weer? Ik zit te denken, maar...
1: Ja.
3: Wat hebben we dan ook alweer?
1: Toch weer Rebellion Fest.
3: Oh ja, dat was er. Ja. En hoeveel bands staan daar dit keer?
1: Uit mijn hoofd 8.
3: Het is weer volle bak.
1: Ja.
3: Oh, lekker. Ja, nee. Dus erg gezellig de laatste 2 edities.
1: Ja, super.
3: Dus ik ga ervan uit dat het nu ook weer gewoon hartstikke mooi wordt. En bommetje vol.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Aan de band zal het niet liggen.
3: Nee, dat zeer zeker niet. Dat komt wel goed, denk ik.
1: Zeker.
0: En ja, we hebben sowieso zo meteen nog eventjes tijd om even verder te praten. Maar ik denk dat we eerst even moeten gaan luisteren naar wat het resultaat is geworden. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, zeker. Dit is A Rising Rebellion met Death Trap.

0: Distortion.
1: Ja, Rise and Rebellion met Death Trap. En je zei het al net, Hans, dat het weer gewoon een stukje strakker, nog beter, nog meer jullie zelf is. En wat een onwijs lekker track is dit geworden, zeg.
2: Ja, dankjewel. Ik ben zelf ook heel blij mee.
1: Goed, en dat was te hopen.
2: Ja, gewoon vooral omdat er weer een hele dikke groove in zit weer, die gewoon ja, voor ons belangrijk is.
1: Ja, maar ja, dat hoor je. En het klinkt wel gewoon echt inderdaad Rise and Rebellion, maar dan weer echt een stapje gewoon overtreffen de trap van wat jullie al doen.
2: Ja, onze bassist zegt altijd, Marijn, van ik wil iets nieuws schrijven wat we niet al eerder gedaan hebben. En bij dit nummer vind ik dat ook wel heel treffend. Er zit weer iets in wat we nog nooit gedaan hebben.
1: Dus ja, dat heel is tof.
3: Houd het wel lekker fris ook voor jezelf, denk ik.
2: Niet een plaat maken van een half uur die eigenlijk hetzelfde trucje is de hele tijd.
3: Dat ja, dat het soort van
2: dat is een uitdaging.
3: Dezelfde opname had kunnen zijn als de vorige keer. Ja. Alleen dat je hem in twee albums hebt gesplitst.
2: Ja, precies.
3: Nee, zonde. Nee, volgens mij is hij goed gelukt zo.
2: Ja, zeker.
3: Heel fijn. Tof.
1: Lekker. En wat kunnen we de komende maanden nog van jullie verwachten tot aan Rebellion Fest?
2: In ieder geval nog één release voor Rebellion Fest. Nog één nieuw nummer. En dan spelen we nog in Den Helder, 22 augustus.
1: Oké, okay, een nieuw festival volgens mij, of niet?
2: Ja, ik weet niet of het de eerste keer is of de tweede. Is het de eerste keer? Ah, oké. Okay. Ja, dat is wel tof. Delhi Death Fest. En dan hebben we nog eentje die ook in september komt. Die wordt binnenkort bekendgemaakt.
1: Oké, spannend.
2: En dan hebben we Rebellion Fest uiteraard. En dan 3 oktober ook nog in Dordrecht, op Dordt Metal Fest.
1: Oké.
2: Okay. Eindelijk een keer uit de regio. Want de vorige keer hadden we er 2, maar die zijn door de organisator, door de kaartverkoop, viel tegen.
3: Mm. Nou, dat was wel zo.
2: Is toch gecanceld, helaas.
3: Ik hoor dat vaker de laatste tijd.
2: Ja, dat was met Master. Die band uit Amerika. Die gast woont nu in Tsjechië, maar die hele oude band. Dus dat leek ons wel tof, was in Maastricht.
3: Mm-hmm.
2: Ja, die hadden zo weinig kaarten verkocht in de voorverkoop. Dat is belachelijk.
1: Dat, dat is echt heel jammer.
2: De stekker uitgetrokken. Dus ja, je kan wel. Mensen kopen geen kaarten meer in de voorverkoop, helaas. Dus dat is wel een oproep aan iedereen. Als je wil dat een band komt spelen, koop een kaartje. Want dat is echt, het is geen grapje. Mensen zeggen, de organisatoren zeggen echt zo dingen af.
3: Ja, nee, dat is zeker waar. Je merkt het steeds vaker ook dat inderdaad voorverkoop gewoon niet zo soepel loopt. Dus nee, laten we hopen dat dat deze gewoon door blijft gaan. Want dat zou wel lekker zijn, inderdaad wat je zegt, uit de regio.
2: Ja.
3: Dus mooi om te doen, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, we kijken heel erg naar uit. Dus de aankomende paar maanden wordt het lekker druk.
3: En lekker. Mag ook wel,
2: ja.
1: Wij kijken in ieder geval heel erg naar uit om in ieder geval de nieuwe track Death Trap van Rise and Rebellion vaak te kunnen gaan draaien. En we kijken uit naar alles wat er gekomen van jullie.
2: Nou, jullie horen vanzelf als er weer wat nieuws komt.
3: Ik denk het ook wel.
1: Ja. En wij gaan zo meteen gelijk weer door naar de bands die we zijn tegengekomen op Jera On Air. En een van de bands, daar kwamen natuurlijk onze vriend van de show, kan ik wel zeggen, Rob tegen van Born From Pain. Die ineens eventjes een extra cadeautje voor ons had voor tijdens de uitzending.
3: Ja, zeker. Dat vond ik een heel leuk cadeautje om te hebben. Hij kwam ineens aanzetten met Freddy Madball. Dus dat was heel gezellig. En helemaal mooi, omdat dat je natuurlijk binnenkort ook een nieuw album uit hebben.
1: Ja.
3: Rob, nogmaals, thanks daarvoor. En Rob heeft natuurlijk zelf ook nieuw materiaal uit. En is dat toevallig ook wat we in de lijst hadden?
1: Nee, want dat nieuwe materiaal, het is heel stom, maar ik kon het dus gewoon niet vinden.
3: Oh, dat gaan we binnenkort nog eventjes even opzoeken.
1: Ja, dus ik heb een ander nummer ingezet die ik wel heel passend vind voor Jera On Air. Die ik er ook wel bij vind passen. True Love. Hier gaan we naar Born From Pain.

0: Ja, Born for Pain met True Love. En onze True Love gaat ook uit naar Jera.
1: Zeker.
0: Het waren weer mooie dagen. En je hoort het aan mijn stem waarschijnlijk ook wel.
1: Ja, maar je klinkt inmiddels alweer beter dan de laatste dag.
0: Ik sla niet over. Dus ik heb de baard in mijn keel gekregen. En nu is die langzaam aan het groeien blijkbaar. Maar nee, de hele dag alweer keelsnoepjes zitten fretten en doen.
1: Lekker bezig.
0: Dus yay, feest.
1: Ja, feest was het sowieso op Jera. Want ja, het was een bizar fijn festival weer. En ondanks de hitte was het gewoon zo ontzettend goed geregeld.
0: Wat ik ook van heel veel mensen hoor is, ondanks dus alle dingetjes met het weer, dat de communicatie vanuit de organisatie heel erg fijn was.
1: Ja.
0: En ook alles wat geregeld was en dergelijke. Super nice. Iedereen zeiknat, maar op een goede manier.
1: Ja, nee, dat zeer zeker. En ja, jij stond natuurlijk ook nog eventjes op Jera te shinen. Buiten onze uitzending om, samen met Roel, in de Silent Disco.
0: Ja, nee, klopt inderdaad. Donderdagavond mochten we nog eventjes in de Quill gaan ons ding gaan doen. Terwijl beneden ons nog eventjes een laatste stukje van Cold Grip bezig was. En naast ons de heren van de Wunderstunde aan het draaien waren. Oftewel een uur lang alleen maar
1: Wonderwall
0: koffers. Nice. Hoe ga je daarin bewegen? Nou, dat werd gewoon lekker allemaal schuurliedjes en dergelijke. En heel wat anders dan wat je normaal op het festival hoort. En dat ging hartstikke leuk. Ik heb ongelooflijk gelachen.
1: Ja, ik heb ook staan lachen om de verschillende moves die op de dansvloer werden gedaan.
0: Ja.
1: Van mensen die stonden te toesteppen tot zonder de morsje. En inderdaad een beetje zonder te schuren daar.
0: Polonaise. Ik heb een Polonaise gezien.
1: Die heb ik ook gezien, zelfs over het podium een stukje.
0: Ja, nou kijk, hartstikke mooi. Dat konden wij dan weer niet zien, want er stond een heel groot scherm voor.
1: Ja, precies.
0: Maar het was heel vet. Ook even shout-out naar Hard Hitting Frames. De fotograaf die erbij was, Mikkel. Die heb ik al heel lang niet gezien. En blijkbaar volgde me al een tijdje, niet wetende dat hij die concertfotograaf is. En die heeft ook een paar hele toffe plaatjes geschoten van ons daar.
1: Geweldig, dus, het gaat er inderdaad even uit of opzoeken. En een van de mensen die ik daar tegenkwam tijdens de show waar jullie stonden,
0: uh-huh,
1: en waar inderdaad Cold Grip kaart stond te spelen, dat was een van de heren van Deep Root. Deep Root, inderdaad.
0: Ja, heb ik gezien hoor, Deep Root.
1: Ja.
0: Dat is heel slecht gesmeerd.
1: Ja, maar ook code Deep Root.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, Deep Root die stond er ook in het publiek lekker te genieten van wat er was. En zoals beloofd, we gaan vandaag ook bands draaien die we tegenkwamen, maar die niet op Jera hebben gespeeld. En we hebben hier een van de bands en dat is Deep Root met Transit.

0: Ja, dat was Deep Root met Friends Heat. Ik heb ze zelf niet gezien, maar ik moet zeggen, ik heb heel weinig. Ben ik maar over de trein heen gelopen, want het was zo bloedverziekend heet. Dus ik heb heel weinig. Ik heb wel veel mensen gezien, zeg maar, bij de Quail. Mm-hmm. Want daar was een hele possie vanuit het zuiden. Die was daar aanwezig. Maar verder heb ik gewoon op het terrein zelf heel weinig mensen gezien of gespot of whatever.
1: Het is mij af en toe gewoon niet gelukt om gewoon even snel ergens naartoe te gaan. Vond ik wel heel erg gezellig overigens.
0: Dat is, ja, maar dat is ook wel weer het voordeel van zo'n festival. Er zijn wel belachelijk veel mensen. En zo'n beetje de halve sociale wereld is daar.
1: Ja, dat is helemaal zo. En vooral ook iedereen is een goede bui. Zelfs ondanks de hitte vond ik het wel heel erg top om te zien dat mensen gewoon zo relaxed waren. Kon ik eigenlijk niet anders trouwens.
0: Nee, klopt inderdaad. Het was gewoon voor iedereen een soort van gezamenlijk leed.
1: Ja,
0: en dat was mooi om te merken. Want je zag ook iedereen gewoon klooien met water en met doekjes en whatever. Ik weet niet hoe vaak ik ben nat gespoten als ik ineens ergens langs liep. En dat was gewoon allemaal oké.
1: En je was toch al nat van het zweet, dus het maakte ook niet uit of er nog een beetje bij kwam.
0: Echt, ik had een melange om me heen hangen thuis. Dat was niet te doen. Ik heb ook meteen alles echt chemisch gereinigd volgens mij. Ik heb mezelf als een soort van vee tegen een muur gezet en laten plasbuiten. Nee, niet laten plasbuiten. Je ziet het voor je, hè?
1: Ik zie het helemaal voor me.
0: Precies. Eet in een trog. Nee, dat niet. Nee, dat. Maar het was echt. Je merkte gewoon dat alles meurde. En dat was oké, want iedereen meurde.
1: Ja, dat is ook wel zo. De een iets meer dan de ander. Maar,
0: ja, dat is ook wel weer zo.
1: Maar wat ik wel heel erg vet vond op het festival, hadden ze ook gewoon douches op het terrein.
0: Ja, nee, ik heb er wel wat van gezien. Lullig is wel, de deur kon niet dicht.
1: Ja, maar goed, echt alles uitdoen zal je toch niet zo gauw daar doen. Want je trekt toch wel natte kleren aan.
0: Ja, maar toch weet je hoe lekker het is om gewoon eventjes overal koud water langs te laten lopen.
1: Ja, dat weet ik. Dat heb ik gedaan. Ja. Iedere avond dat ik terugkom in het hotel heb ik gewoon echt even lekkere tijd genomen om lang onder die douche te blijven staan voordat ik mijn bed ingedoken ben.
0: En terecht.
1: Ben.
0: Bij ons was het ook, dan kwamen we thuis en dan was het nog belachelijk warm in de B&B, want we hadden geen airco. Dus het was gewoon alles openzetten, ventilator op standje terror. En we gingen gewoon even nog buiten zitten en een beetje doomscrollen en nog wat drinken en dergelijke. Totdat op een gegeven moment zoiets was van, ah kak, het is nu zoveel uur later. We moeten toch echt wel eventjes nu onder de douche en daarna gaan tukken. En dan ook gewoon alles open laten staan. En op het moment dat je gedoucht had en je gaat je afdrogen.
1: Dan ben je weer nat.
0: Dan kan je je nog een keer afdrogen en dan nog een keer en dan nog een keer.
1: Oh, ben ik nu blij dat ik net eventjes dat ietsje extra heb uitgegeven om gewoon een hotelkamer met airco te hebben. Wat was dat?
0: Nee, dat snap ik wel. Maar daarentegen was het ontbijt wel echt lekker.
1: Dat geloof ik. Dat heb ik pas alleen de laatste ochtend gedaan, vlak voordat ik naar huis ging. Dus de ochtend na je era.
0: De rest van de ochtend niet ontbeten daar?
1: Nee, ik ontbijt eigenlijk nooit.
0: Oeh, dat is, als je de kans hebt, gewoon alles doen, hoppa.
1: Nou ja, in ieder geval.

0: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, dat was net Surf met Pendulum Blade. Ik wil zeggen Pendulum Babe. Zo, mijn hoofd werkt toch niet helemaal zoals ik wil. Maar we hadden ze natuurlijk afgelopen weekend ook spontaan in de uitzending. Want ze kwamen even supergezellig eventjes een andere band vervangen.
1: Invalband Surf, die was er weer eventjes. En dat was supergezellig. Dus dat is weer het lekkere gewoon met korte lijntjes.
0: Ja, dat zeker.
1: Het was even een appje van, hey, kunnen jullie toevallig? Ja hoor, oké, dan zien we je zo.
0: Ja, en het scheelde dat ik ze net, ik denk 10 minuten daarvoor, voordat de appje stuurde, nog tegenkwam. Toen ik net de merchmarkt uit kwam rennen.
1: Ja.
0: Dus ja, echt, Surf, thanks dat jullie er weer waren. En we zeiden het al tijdens die uitzending. We gaan er een terugkeerend itempje van maken met hun.
1: Het lijkt me wel inderdaad. Ze zijn zo vaak ineens nog even teruggekomen. Dus helemaal goed. Hartstikke gezellig altijd. Leuk. En het is ook een band die altijd wat te vertellen heeft. Want ze zijn constant bezig.
0: Ja, en ook een band die flink aan de toeren is. Ze hebben net weer wat volgens mij in Duitsland gedaan. Ook of gaan weer naar Duitsland.
1: Ja, ze hebben meerdere dingen in Duitsland hadden ze staan inderdaad. En ongetwijfeld heeft Nienke weer wat in de planning staan. Ik weet het niet. Dat is altijd een verrassing. Ook voor de band zelf.
0: Ja, maar die regelt echt de meest bijzondere dingen. Want door haar zijn ze mede ook in Japan geweest.
1: Ja, nee, klopt. Kijk, toen ze hier speelden, hadden we daar een heel gebeuren over inderdaad. Dat ze in één keer zagen staan van, hey, Nagasaki. Is dat de naam van een club of iets dergelijks? Nee, dat is gewoon een stad. Sorry, wat? Ja, nee, dat hebben we eventjes geregeld. Via ook Bureau voor de Kunsten en dergelijke. Subsidieregeling gedaan. Dus dat, die is lekker bezig met / voor de band.
0: Ja, zeker. Echt, als je een hele goede manager wil hebben, kijk haar heel erg lief aan.
1: Ja, ik denk dat ze het al druk genoeg heeft.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ja, we zeiden het al dat, met name ik ben heel veel bands tegengekomen. Jelle heeft iets minder gezien. Maar ik kom onder andere ook de heren van Overwhelmed tegen. Die waren ook echt ontzettend aan het genieten. En ik zit nu toch even te twijfelen of ik ze tegenkwam tijdens Free Throw. Of dat ik ze tegenkwam tijdens Sugarspine. Want het is eventjes vaag.
1: Why not both?
0: Dat zou ook nog wel eens kunnen. Want sommige mensen kom je inderdaad overal tegen.
1: Dat is ook zeker waar inderdaad. Welke heb je erin staan?
0: Ik heb de laatste release van ze erin gezet, Starcross Lovers.
1: Gezellig, Overwhelmed.

0: geweest. Ik heb het blaadje ook net weggegooid.
1: Ik heb hem denk ik... Nee, ik heb hem niet in deze tas zitten. Dat is jammer.
0: Nee?
1: Maar ja, wat ik wel heel vet vond, is dat het gewoon nu echt een volwaardige stage en een volwaardige beleving voelde. Want ja, voor de mensen die er niet waren, moet je je voorstellen dat je tussen een heleboel zeecontainers staat met een podium die daarachter nog een verhoogd stage had. Ja, het had iets heel bijzonders om te zien ook.
0: Ja, en dat was ook een beetje het doel volgens mij. Vorig jaar hadden ze natuurlijk die geweldige botauto-unit staan.
1: Dat is ook een silent disco trouwens.
0: Ja, waar, zeg maar, vlak bij ons. Dus tegenover de biergarten.
1: Mm-hmm.
0: En nu hadden ze een soort van... Ja, containerdorp-achtig vibe gemaakt naast de entree. En... dat tot 11 uur 's avonds hoorde dat bij het festivalterrein. Daarna werd van alles nog wat omgebouwd. En vanaf 12 uur was het alleen maar vanaf de camping te bereiken. Tot een uur of 3 of zo.
1: Mooie tijd wel.
0: En de beelden die ik heb gezien, zeg maar, van nadat de bands klaar waren. En dat dus dat het enige was wat nog open was. Is gewoon volle bak.
1: Lekker.
0: Dus alleen maar vissen. Dus dat, nice. Dat is heel goed.
1: Ja, en we kwamen er ook op een gegeven moment zelfs mensen tegen. Zelfs toen we alweer buiten het festivalterrein stonden. Toen jij en Roel geloof ik alweer richting huis gingen.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: En dat was in ieder geval een van de heren van Third Ego. En die kwam nog even polsen over of we al een of ander of een stukje leesvoer hebben gelezen. Maar in ieder geval Jera, not just

0: Distortion.
1: Ja, dat was Third Ego met Not Just a Memory.
2: Dat heb je goed onthouden.
1: Yes, bam, nice. Het was dus wel een memory. Nee, die kwamen we buiten nog eventjes tegen toen wij de auto weer gingen pakken. En net voordat alle pleuris uitbrak.
2: Nou, ik heb nog daarna ik denk een uurtje of twee op het terrein nog doorgebracht. En gelukkig was dat toen nog niet zo. Ik heb zelfs die hele pleuris niet meegekregen. Ik was gewoon knock-out op dat moment.
1: Oh, nou, dat heb je goed gedaan. Want ik was volgens mij echt net een kwartiertje thuis. Ik heb nog een paar dingen in de tuin binnen kunnen halen. En het werd donker en het ging helemaal los. Ik dacht op een gegeven moment van fucking hell, deze hagelstenen die gaan gewoon door de ramen heen komen.
2: Want, oh, jimmig.
1: Het kan gewoon niet anders. En ik zag vanmorgen, trouwens ook nog gisteren was het alweer volgens mij. Wacht eventjes.
2: Je bedoelt afgelopen maandag en afgelopen zondag.
1: Precies.
2: Tijd is heel raar op het moment.
1: Ja, klopt inderdaad. Want het moment van uitzending zit ik op Ameland. Dus dat is nog een keertje wat anders. Afgelopen zondag zag ik ook ineens dat een stuk stoep was weggeslagen. Omdat gewoon al het zand daaronder gewoon weg was gestroomd.
2: Oh,
1: ja, het is lekker tekeer gegaan. Laten we daarop houden.
2: Zeker. En ook op het festivalterrein zelf is het een en ander gesneuveld. Onder andere ook voor de Hardcore Foundation.
1: Klopt, inderdaad. Ik zag het ook langskomen.
2: Ja, die zijn in ieder geval een hoop merch kwijt. Waarmee ze normaal gesproken juist hele goede dingen kunnen doen van hetgeen wat ze opbrengen. Dus ik hoop echt dat ze gewoon kunnen herstellen hiervan.
1: Ja, en gewoon heel simpel een verkooptent.
2: Ja.
1: Die is helemaal naar de kak.
2: En wat helemaal cru is, zij hadden net daarvoor, hebben zij Radio Bob, onze collega's uit Duitsland, hadden zij net geholpen met hun tent in veiligheid brengen.

0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Oh, fucking hell.
1: Dus dat maakt het nog wat, ja, wat frustrerender ook voor
0: je. Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik allemaal wel goed dat ze het in ieder geval anderen ook hebben geholpen daarin. En hopelijk kunnen ze weer gewoon snel alles bij elkaar krijgen. Want zeker het festivalseizoen, dan staan ze weer overal en nergens. Ik gok dat ze ook zomaar weer op IPA zullen staan de komend weekend.
1: Grote kans.
0: Dus laten we ervan uitgaan dat het weer goed komt.
1: Ja. We gaan gauw door met weer een band die we zijn tegengekomen, waarvan de drummer meespeelde bij Cold Grip. Hier is Peer Regression.

0: Funk Distortion.
1: Ja, dat was net Spear met Regression. En Spear die is echt ontzettend lekker bezig. Want ze staan op meerdere Rising Festivals.
2: Ja, klopt. Inderdaad. In oktober kan je ze ook weer zien in het zuiden van het land. Op Rise or Die Fest.
1: Dat is heel erg in het zuiden. Iets minder zuidelijk, maar nog steeds in het zuiden hebben ze in april komend jaar ook wat.
2: Volgend jaar april inderdaad is er eventjes een nieuw festival bekendgemaakt. Eind vorige week kwam dat ineens naar buiten met Have Heart, Superhaven, Incendiary, Angel Dust, No Pressure, Pest Control. Spear dus ook inderdaad. En eentje waar ik zelf heel blij van ben, die ik steeds vaker ook op posters zie, is Defiance. Die we ergens, volgens mij, in de herfst vorig jaar of zo, toen ze net een eerste EP'tje, of in ieder geval eerste paar nummers hadden, in de uitzending hadden. En daarna zijn ze gevoelsmatig flink de lucht ingeschoten. Dus tof om te zien dat die er ook bij staan.
1: Ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd naar wat verder nog bekend gaat worden. Want het staat op de post in ieder geval Plus Many More.
2: Dus het zijn 2 dagen.
1: Dus, ja, zeker. We gaan gauw door naar het volgende band die ook op het terrein rondliep op Jera. En dat is Trackstate. En die staan komende vrijdag, tijdens Hardcore Vrijdag, ook samen met Bob Mess en natuurlijk met Bone Ripper, die hun album release show dus speelt daar zo.
2: Oeh, dat wordt wel feestje, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Is in ieder geval Trackstate met Fire.

0: Martin.
1: Ja, dat was Fire van Trick State. Was dat een nieuwe release of niet?
2: Nou, volgens mij hebben ze nog niet zo heel erg veel uit. Dus het is volgens mij allemaal nog redelijk nieuw.
1: Oké, dat is helemaal mooi.
2: Dan als ik het goed heb, ik zit nu even te twijfelen hoor.
1: Bij deze claimen we het gewoon als nieuw.
2: Oké, vooruit. Dit Daarom. Is nieuw. Maar echt, ja, super vette band. En jij zei het net al, het klinkt on-Nederlands goed eigenlijk.
1: Ja, en die stem, er zit gewoon een bepaald iets waardoor je niet meteen opvalt dat het Nederlands is. En dat vind ik fijn. En ik vind het kut om al het de stempeltje on-Nederlands erop te plakken. Maar dat gevoel heb ik er wel bij.
2: Ja, maar stiekem kunnen we eigenlijk wel concluderen na afgelopen weekend en ook met alle bands die we voor vandaag in de lijst hebben staan. Aha. Dat Nederland eigenlijk best wel vol zit. En trouwens de lage landen best wel vol zit met hele vette bands.
1: Ja, maar dat zie je inderdaad op een Jera dus ook gewoon weer langskomen. Dat er echt een breed scala aan Nederlandse bands rondloopt. Maar ook gewoon live speelt. Elkaar support.
2: Hmm.
1: En dat is mooi om te zien. Want zelfs op de vroege tijdstippen stond gewoon vol.
2: Ja, kijk maar naar een Curslift. Die hele tent stond vol. En ook gewoon echt vol aan. Gewoon met de circle pit. Of nou ja, het toesteppen. Crowdsurfen, alles gebeurde daar. Ondanks dat het echt gewoon verziekend warm was.
1: Ja, nee, dat was het zeker. Daarom goed om te zien dat het goed gaat. Het is gezond, volgens mij.
2: Zeker. En een hele vette release show die komende vrijdag is, wat we net al aanhaalden. Het is Hardcore Vrijdag. Dat is de show van Bone Ripper daar tijdens die. Dus die ben ik trouwens niet tegengekomen op Jera.
1: Nee, maar morgenavond release show is wel belangrijk om even te benoemen.
2: Dit is Divine.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Oh, ik verwachtte eigenlijk nog dat er een sweepie kwam. Maar nee, dat was Call of Love met de Fate of Ophelia. En het was blijkbaar ook de Fate van Jelle, want geen sweepie.
1: Nee, nou, dat kan gebeuren. Ja, ik dacht even kijken of je nog een klein beetje scherp bent vanavond.
0: Ik zeker niet. Echt niet.
1: Hey, ik kwam natuurlijk ook van Call It Off weer de nodige mensen tegen. En wat wel heel erg tof is, Sergei heeft natuurlijk ook weer een paar leuke films gemaakt die nu op de socials van JeroenR terug te vinden zijn. En het is weer hilarisch geworden, dus ga ze zeker even checken. En ja, het is ook natuurlijk het tweede uur van onze uitzending van Live op Kink Distortion, nog steeds donderdagavond. En ik weet niet hoe het met jou zit, Jelle, maar toen ik zondag thuis kwam, ik had echt zo'n soort van oorverdovende stiltegevoel, gewoon toen ik mijn kamertje instapte.
0: Ja, ik woon niet alleen, dus ik heb dat niet.
1: Nee, oké, dat scheelt. Maar voor mij was het wel eventjes een soort van, aan de ene kant heel fijn en aan de andere kant was het een soort van overweldigend.
0: Ik was wel blij toen op een gegeven moment waar wij zaten eventjes geen bands aan het spelen waren om ons heen. Want dat is al een cacophonie van heel Jeruzalem. En je voelde gewoon dat er in één keer een druk op je oren wegviel.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Ik ben trouwens voor mijn weetje deze week eventjes in een beetje die after festival dip gedoken. En dat bedoel ik niet de dip nadat je op een of andere festival alles nog wat gebruikt hebt. Want ook zonder verdovende middelen kun je een after festival dip ervaren. En dat komt onder andere doordat je een cortisol adrenaline crash hebt. Want dagenlang stond je tussen van alles en nog wat echt een stukje adrenaline en stresshormonen veroorzaakte. Door onder andere de vette moorspits waar je in stond. Het slaaptekort, de constante prikkels. En zodra je dan thuis komt, dan kletteren deze spiegels omlaag. En dat zorgt voor extreme vermoeidheid en een futloos gevoel. Daarnaast natuurlijk ook de daling van endorfine en dopamine. Het luisteren naar je favoriete bands, de gezelligheid met vrienden. Dat zorgt voor een constante aanmaak van dat gelukshormoon, dopamine en de endorfine. En natuurlijk ook, behalve die hormonen, het knuffelhormoon wat je van iedereen krijgt die je eventjes komt omarmen. Dus ook dat komt naar boven. En als laatste, je melatonine is compleet in de war. Omdat je op andere tijden gaat slapen, door de hitte niet slaapt. Als je op de camping staat, ook nog alle herrie om je heen. Dus ja, je lichaam moet daar echt keihard van herstellen. En de een wat meer dan de ander. Maar die after festival dip, die bestaat wel degelijk. En ik heb natuurlijk jou natuurlijk ook gevraagd, Jelle. Wat is jouw favoriete herinnering van Jera? En toen kom je met een nummer van Yaya the Cat binnen.
0: Ja, klopt inderdaad. Ik heb niet veel bands gezien. Maar op een gegeven moment hobbelde ik nog wel eventjes langs. Volgens mij is het de Hak. En daar was Yaya the Cat bezig met het laatste nummer. En dat hadden ze wel uitgesponnen tot voor mijn gevoel iets van 10 minuten.
1: Okay.
0: Maar het hele podium stond vol. Het was één groot gekkenhuis, gezelligheid. Met crowdsurfers op de mensen op het podium.
1: Okay.
0: Dus dat zag er hartstikke gezellig uit, hartstikke leuk. Dus ik denk, die neem ik gewoon mee. Dit is in ieder geval Yaya the Cat met
1: Here Come the Drums.

0: Ja, dat waren de heren van Pulsation met Live Lesson. Van hun nieuwe plaat. Nieuwe EP is het volgens mij.
1: Ja, alweer een tijdje terug uitgekomen. Ja. En die gasten gingen zo ontzettend taf en hard tijdens de pits. Tijdens onder andere Cold Grip en ook tijdens Sugar Spine.
0: Ja, volgens mij bij Phil Territory zag ik ze ook voorbij komen. En ik had het idee dat daar ook een koffertje werd gespeeld van... Ik gok zomaar Bulldoze als ik ze een beetje ken.
1: Ja.
0: Dus die zijn wel losgegaan.
1: Ja, dat zeer zeker. Het was echt heel erg leuk om te zien. En ook een enthousiasme en ook gewoon de liefde voor de scene die zij ook even meenemen.
0: Ja, zeker.
1: En liefde voor de scene of liefde voor festivals. Jij gaat dit komende weekend, of jij staat vanavond eigenlijk alweer te draaien.
0: Ja, op het moment van deze uitzending dan zit ik samen met onze andere host Roel alweer op Ameland. Vanwege Madness Festival. Ja, altijd heel erg leuk, heel erg gezellig, heel vet. En er staan ook nog een paar leuke bands. Dus we hebben onder andere Flut. Met...
1: Ik heb er vet veel zin in.
0: Dat klopt, zeker wel. Ik was...

0: Ja, Ars met die Decay so lovingly en een beetje decaying, dat waren we allemaal aan het doen tijdens de afgelopen weekenden.
1: Hey, ik heb het gevoel dat ik nog steeds ermee bezig ben, joh.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen, want het was ook echt zo belachelijk warm. Ik was nog wel trouwens benieuwd, hè. Heb jij toevallig The Wall of Dead nog bekeken?
1: Nee, van buitenaf.
0: Ja,
1: maar voor de rest niet.
0: Dat is wel echt jammer, want dat was wel een van de vetste nieuwe toevoegingen die op het terrein waren. En voor de luisteraars thuis, als je niet weet wat Wall of Death is, behalve dan natuurlijk tijdens een show waar gewoon een heleboel mensen tegen elkaar inrennen. Mm-hmm. Er was een nieuws voor podium, wat ook volgens mij op de Zwarte Cross staat, als ik me niet vergis.
1: Zou goed kunnen.
0: Het is een rond podium, echt gewoon letterlijk een ronde ton eigenlijk op zijn zijkant. Ja, een cilinder inderdaad. Gemaakt van houten planken. En daar werd een show ingegeven waar in het midden daarvan een band speelde. En eromheen waren een aantal motoren die een hele vette show gaven. En ik ben niet zo van heel hard geluid, behalve als het gaat om muziek. Dus ik heb daar met een koptelefoon en oortjes in gestaan. En ik dacht eerst van, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet gaan verwachten. Maar ik heb het echt met een gigantische grijs op mijn kop gestaan, omdat ik het zo vet vond.
1: Nice, nice. Ja, weet je wat ik de vetste nieuwe toevoeging op het terrein vond?
0: Nou?
1: Rotdok.
0: Oh ja, maar we hebben volgens mij met heel lijve buren geleefd van die dingen.
1: Oh mijn god. Luisteraars, mocht je niet weten wat de rotdog van Hans Worst is. Dat is een hotdog met saus en met kaas. Omwikkeld met bacon. Dat ook nog eens een keertje gewoon goed aangebakken en gedaan. Op een bedje van andijvie met een fucking lekker sausje erbij.
0: Een soort van biersausje was het.
1: Ja, en daar kan je gewoon letterlijk de hele dag op doen. En zeker met die temperaturen. We hadden het als lunch. En je hoeft gewoon de rest van de dag amper nog wat te eten. Dat was zo top.
0: Voor mij was het mijn ontbijt. En het was voor echt een... dat stukje energie wat we nog even nodig hadden, dat was er perfect voor.
1: Ja, zeker. En ik ken hem vooral van zijn hete sausjes. Maar dus nu ook eindelijk van de legendarische rotdog. Godsamme, meer van dat.
0: En we kwamen nog veel meer mensen tegen. Onder andere ook Jeroen van Galamesh. En ja, die heeft natuurlijk een tijdje terug voor ons ook eventjes lekker hardlopen schreeuwen. En die kan vandaag ook niet ontbreken in het lijstje, want het is gewoon altijd leuk om ze tegen te komen. Hier is Niva Galamesh.
2: Yo, King Distortion! Dit is Galamesh! En je luistert naar...
3: Live! Live!

0: Ja, dat was Gallimize met Godtribe. Fijne band toch?
1: Ja, ik blijf met heel veel plezier naar luisteren. En het zijn ook gewoon supergezellige mensen gewoon.
0: Ja, zeker. Het is dan wel allemaal hele godsgegloeiende tyfusherrie. Maar het zijn stiekem gewoon hele lieve en gezellige jongens.
1: Maar dat zijn volgens mij eigenlijk bijna... Nou, sowieso alle bands volgens mij die we tot nu toe gedraaid hebben.
0: Ja, zo'n beetje wel. In ieder geval van degene die ik ken.
1: Nee, ik zit even te denken, nou ja, sowieso, volgens mij draaien we ook geen dingen van mensen die we niet leuk vinden. Dus,
0: nee, van klootzakken, daar gaan we niet van, van draaien. Dat lijkt me geen goed idee.
1: Nee. En ja, elk jaar kom ik natuurlijk ook weer een band sowieso tegen, die ik gewoon heel erg graag zie en ook heel erg graag luister. Mm-hmm. Maar weet jij denk al welke band het is, of niet?
0: Nou, er zijn er zoveel, dus ik heb geen idee.
1: Nou, het gaat in dit geval om Campus. Die kwam ik op de laatste avond op de valreep nog eventjes tegen. Die wilde eigenlijk heel graag nog even bij ons aansluiten, ook in de uitzending, maar... Ja, voor een heleboel mensen heeft de warmte echt parten gespeeld. En zo ook voor onze vrienden van de show van Campus.
0: Parten of party?
1: Parten.
0: Oké.
1: Okay. Ja, geen party in dit geval. Want het was, zelfs een party was te veel.
0: Oh, jongens, jongens.
1: Hey, Jelle. Ja? Wat zou je zeggen? Volgend jaar weer, Jera?
0: Lijkt mij op zich een goed idee.
1: Nou, dan gaan we nu gauw nog even wat luisteren. Of wat, we, nou, wat ik trouwens sowieso ook op Jera heb gezien. En dat gaat natuurlijk op Campus. En dan hebben we na de, ja, na de boodschapjes gaan we nog eventjes een half uurtje voor jullie door. En dan hebben we nog het een en ander voor jullie klaarstaan.
0: Gezellig. Tot zo.
1: Tot zo. Hier is Campus met Young Bastard.

0: ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een band meegenomen die ik ineens bij mij voorbij zag komen afgelopen week, dankzij de drummer van de band die ook op Jera stond, namelijk Turbo Negro. Helaas heb ik ze trouwens zelf moeten missen, want na 3 dagen zwoegen in de bloedhitte vond ik het begin van de avond op zaterdag wel weer mooi geweest. En gezien de hel die losbarstte, was dat ook zeker geen slecht idee. Ja, ik kom er dus net pas achter dat deze band al sinds 2012 actief zou zijn, maar dus bij mij nooit eerder op de radar is gekomen. Blijkbaar laveren ze al een hele tijd lekker in die Turbo-Jugend scene. Ja, je weet wel, dus de fans van Turbo Negro die echt van alles organiseren. In heel Hamburg trouwens heb je de Turbo-Jugend dagen, waarbij het volgens mij een hele week alleen maar bands gelieerd aan Turbo Negro en de Turbo-Jugend. Dat is één groot feest. En heel gek is trouwens dus ook niet dat deze band daar ook onder geschaard wordt. Want de drummer is ook de drummer van Turbo Negro, namelijk Tommy Manboy. En deze single kwam vorige week bij mij langs als nieuwe release. En ik heb hem alleen op YouTube kunnen vinden als videoclip. Dus niet op de streamingsdiensten, heel gek gezien. Het is gewoon lekker ongecompliceerd in beeld gebracht en een heel erg fijn nummer. En als je de eerste genoemde, zoals eerder genoemde, Turbo Negro-achtige deathrock lekker vindt, ja, dan is dit precies jouw straatje. Voeg er een iets meer punkrock geluid aan toe. En het is nog gewoon heerlijk herkenbaar. En fun fact, de vriendin van drummer Tommy Manboy gaan we binnenkort op Halfpop zien. Zij is namelijk de frontvrouw van Bad Command. Deze week is mijn gevonden onderwerp Boy met Neon Boys.

0: Ja, en dat was net Boy met Neon Boys, Jelle's Co van deze week. En voor Jelle's Co hoorde je nog eventjes de heren van Red Skelly voorbij komen. Die heb ik even voorbij zien, Jezus ongeveer, want ik wilde ze net eventjes hoor je zeggen. Maar helaas, ze waren alweer de andere kant op gelopen. Ja, en ook zo de volgende die we zo meteen gaan draaien, die heb ik niet gesproken, maar die zag ik wel voorbij komen. En die stonden bij Free Throw. En in één keer zag ik een sticker op de pilaar geplakt worden. Oh. En iemand heel blij erbij kijken. En dankjewel voor het aanbakkeren van ook mijn stickerplak moment. Want ik heb toen gelijk maar de sticker van Luif en Puur daarnaast geplakt.
1: Oh, lekker dan. Goed bezig, goed bezig.
0: Ja, wel gelijk de allerlaatste die ik maar kon vinden.
1: Oh. Ja. Nou, wel een goede plek dan in ieder geval, toch?
0: Ja, dat zeer zeker. Hey, en met die hitte, we hebben natuurlijk ook even zitten brainstormen over of we eventueel volgend jaar weer iets van merch moeten gaan meenemen. En er werden al dingen geopperd als bijvoorbeeld ORS-tabletjes met een stamper op. Dat we in ieder geval de Luif en Puur erop hebben staan.
1: Van die koelingdoeken.
0: Ja, en dan inderdaad met het Luif en Puur logo. Ja. Oh,
1: Luif en Cool.
0: Ja, of Cool en Puur.
1: Ja, kan ook. Maar Luif en Cool. Gaan we nog eventjes overdenken. Heb je nou een goed idee hoe we dat moeten gaan noemen? Laat ons eventjes weten op de socials. Instagram, Luif en Puur.
0: Ja, of een hele toffe andere soort merch items zou ook wel heel erg welkom.
1: Ja,
0: wel betaalbaar.
1: Ja, dat is op zich wel handig. Dus niet dat we ineens industriële ventilatoren moeten gaan laten maken waar dan ons logo op staat. Zou leuk zijn, maar een beetje onhandig.
0: Ja, het is ook zo lastig meenemen. We hebben geen pick-up truck of wat dan ook.
1: Tenminste,
0: Ik weet niet wat jij... Of je hebt nog steeds dezelfde, denk ik.
1: Ja, dat is geen pick-up truck.
0: Nee, daarom. Dat gaat hem niet worden.
1: Nee, dus wellicht. We hebben nog eventjes om erover te brainstormen.
0: Ja, een klein jaartje. Die hebben we ook nog gehad, inderdaad. Ja,
1: stormparaplu.
0: Ook, ja, die mag ik niet meenemen op het terrein, hè?
1: Kutwereld.
0: Ja, maar in ieder geval de stickerplakkers van de dag, dat waren Ivy Fox. En ik denk dat ze de beste dag van hun leven hadden. Daar gaan we ook maar naar luisteren.

0: Ja, dat was Good Clean van Positively Positive. Stonden helaas niet op Jera, maar het is wel een instelling die we allemaal zo'n beetje hadden, alle dagen. Je bent met z'n allen en blijf positief en je komt er wel doorheen.
1: Ja, dat zeer zeker. En ik wil even een hele dikke shout-out doen naar onder andere René, die ons onwijs heeft geholpen weer dit weekend met alles rondom het binnen kunnen komen en naar de perstent kunnen komen, onze auto kunnen neerzetten en weet ik wat. En de lieve woorden die ze voor ons had elke keer. Mm-hmm. Kelly, die we vooraf vooral hebben gesproken over het zijn van Live & Pure op Jera On Air. En Thijs natuurlijk, die weer...
0: Kieske.
1: Ja, die ons gewoon zo ontzettend weer van tevoren en ook tijdens Jera trouwens heeft geholpen om ervoor te zorgen dat onze studio op zijn plek kwam. En dan hebben we natuurlijk Mark, onze bannerman, die onze banner op een pontificale plek heeft neergezet of neergehangen.
0: Bannerman.
1: En natuurlijk ook aan het barpersoneel wat in de press area stond. Jullie zijn helden. Thanks ervoor.
0: Ja, het was heel gezellig weer. Net zoals vorig jaar, zonder dezelfde... dames allemaal weer. Dat was heel fijn. We kregen met regelmaat ook gewoon ineens eventjes wat nieuwe koude flesjes water erbij.
1: Een snackje tussendoor.
0: Inderdaad. Dus er werd heel goed voor ons gezorgd. Dank daarvoor. En wie weet het volgend jaar.
1: Ja, ik zou het leuk vinden.
0: Zeker.
1: En daarnaast natuurlijk ook echt onwijs dankjewel aan alle bands en alle gasten die ondanks de hitte toch naar onze studio zijn gekomen.
0: Ja.
1: Het was echt een feestje om jullie allemaal te kunnen spreken, jullie allemaal te zien en sommigen weer te zien en anderen gewoon te mogen leren kennen. Ja, wij kijken heel erg naar uit naar alles wat er in de toekomst nog gaat komen. En eentje die zou langskomen, wat helaas niet is gelukt, dat was de band All Time Low.
0: Ja.
1: Maar met goede reden. Gelukkig stond degene die langskomen s'avonds wel op de bühne om een hele vette show neer te zetten. Wij kregen het verzoek om tijdens die uitzending geen oud werk te draaien. Maar ja, toen ik mijn laatste rondje om afscheid te nemen bij iedereen over het terrein deed. Ik stond bij de Eagle, ik liep er net langs en in één keer hoor ik in een vol ornaat hoor ik in één keer Dear Maria voorbij komen. Ja, en dan kan ik niet blijven of doorlopen. Ik moet dan blijven staan. Ik moet nog eventjes genieten en eventjes een traantje binnenhouden, omdat het toch wel zo'n fucking fijne editie van Jera On Air is geweest.
0: Zeker.
1: Dus hier is die voor jullie. Zet je speakers open.
0: Met kuchje aan het begin?
1: Nee, dat kuchje, dat ze hebben. Nou, tenminste, ik kon het niet horen daar waar ik stond.
0: Ah, oké, maar hebben we hem nu wel het kuchje?
1: Anders moet jij eventjes...

0: Motion.
1: Ja, dat was Nothing Ends Quietly, net zoals heel jaren eigenlijk. Met het nummer A Loving Home. A Loving Home. Ja, en dat voelt bij jaren ook eigenlijk wel een beetje. Hè?
2: Ja, zeker. Het is gewoon één grote familie. En wat Thijs vorig jaar heel erg lief zei, we zijn gewoon onderdeel van de familie daar inmiddels.
1: Zeker, zeker. We komen steeds meer mensen van de familie tegen. Supergezellig.
2: Zeker. En wat je net hoort, Nothing Ends Quietly, is trouwens bij ons in de uitzending geweest afgelopen weekend. Hebben we toen niet gedraaid, omdat ze niet op Jera speelden. Dus vandaar dat we vandaag toch nog eventjes wat aandacht eraan hebben besteed.
1: Ja.
2: Super vette band trouwens, lekkere sound.
1: Zeker.
2: En daarmee zijn we aan het einde van de uitzending voor vandaag gekomen. En kunnen wij eindelijk ons bed weer in. Of tenminste, jij gaat zo meteen het podium op. Ik ga mijn bed in.
1: Ja, nee, ik mag zo direct weer gaan draaien samen met Roelie. Dus zin in.
2: Ja, en bij deze, lieve luisters, onwijs bedankt weer. En Studio Jotam, ontzettend bedankt dat we onze studio hier weer mochten neerzetten. En natuurlijk daarvoor Remy en Theo heel erg bedankt.
1: Yes.
2: En Jelle, heel erg bedankt ook voor vandaag weer.
1: Ja, nee, ook bedankt. En ook voor Jera. En laten we het volgend jaar nog een keer doen. We
2: maken er een nog mooier feestje van. En Remy heeft een laatste kans ingediend.
1: Oh god.
2: En dat is een band die we wel afgelopen weekend hebben gedraaid.
1: Ja.
2: Maar die we helaas niet hebben gezien. Maar heel vet. Tot volgende week.

0: Bank.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow.
2: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
5: Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: King. Distortion.

call on our

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris. Altijd laag.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele familie.

0: dag.
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
0: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Distortion.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Oh, ja, zijn vaak.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: Countrydiscounter.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

heaven.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
5: Kink. Distortion.

0: sorry means.
1: King Distortion.
2: King.

0: je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk

0: liggen. Lidl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
1: Zo hé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.